0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
1: There she was, just a

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het Naaktstrand van Bredene twee comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
3: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van, het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465... en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Vandaag aan de kust temperaturen tot 29 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke richting. Er is gelukkig een zeebriesje. Voor de rest een zonnige dag met wat middelhoge of hoge wolkenvelden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerke zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
4: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe dat je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorger zijn. En dat willen we dus nog versterken.
3: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Er rijden deze week al zeker tot en met vrijdag extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk, maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes. Omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze Rode Duivels positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
5: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
3: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
0: Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die dus een vloergeleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.
6: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerken beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Bikorf in de Blauwe Laan. Met de ondersteuning wil De Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Bikorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaven van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: misunderstood.
1: Vandaag aan de kust temperaturen tot 29 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke richting. Er is gelukkig een zeebriesje. Voor de rest een zonnige dag met wat middelhoge of hoge wolkenvelden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het Naaktstrand van Bredene 2 comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
3: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat ik wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van, het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465... en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Un Anno di Scuola. En om 8:00 vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
4: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
3: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers. Zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Daarover werd toen een referendum gehouden. De beslissing om de EU te verlaten heeft nog maar weinig goeds opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
5: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. En dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken, eigen handelsafspraken maken. We gaan de welvaart meer voor ons kunnen houden. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
3: Gisteren kondigde de Britse premier Starmer nog zijn ontslag aan. Hij is zo al de 6e premier die sinds de Brexit vroegtijdig opstapt. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Zeker. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage.

Het Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerken beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met de ondersteuning wil De Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee. Gold. Ouderwetse radio.

In juli en augustus kan je elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. De avondmarkten trekken dit jaar ook de wijken in. Op zondag 19 en dinsdag 18 augustus naar het dorp en op zaterdag 29 augustus naar het SAS, telkens van 5 tot 10 uur.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene twee comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
3: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van, het is geen seksshow, het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465... en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Un Anno di Scuola. En om 8:00 vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerke zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na een nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
4: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
3: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van 16.000 euro met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar vierde deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij deen die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens eens even weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee. Gold.

0: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.
1: Wie feest er nog op deze dag? Ons tuin.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerken beloonde de hoofdwinnaars van de maand van de markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met de ondersteuning wil de Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee. Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Gold.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Shantikoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene 2 comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
3: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van, het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedyshow gaan.
2: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies.

In juli en augustus kan je elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. De avondmarkten trekken dit jaar ook de wijken in. Op zondag 19 en dinsdag 18 augustus naar het dorp en op zaterdag 29 augustus naar het SAS, telkens van 5 tot 10 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerke zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleili Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen wel buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zultewaregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop tot 36 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
2: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur aan de kust naar 17 graden. We krijgen morgen wel temperaturen rond de 29 graden bij een zeebriesje dat langzaam maar zeker verdwijnt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerken beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met de ondersteuning wil De Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht daalt de temperatuur aan de kust naar 17 graden. We krijgen morgen wel temperaturen rond de 29 graden bij een zeebriesje dat langzaam maar zeker verdwijnt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het Naaktstrand van Bredene 2 comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
3: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van, het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedyshow gaan.
2: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465... en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleli Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
4: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
3: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
3: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
6: Ik kreeg zo'n klop op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en die kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
3: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde, na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent dit weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraversiede. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerke beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met de ondersteuning wil De Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaven van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Mee die spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

ben je wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Oldies. Dit is Noordzee Gold.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.
1: If you hate me after all I say,